U heeft geluisterd naar de Raag Hamsadwani. We gaan verder met de Raag Miyanki Malar. Een raga die wordt gekenmerkt door veel versieringen en tussenvoegsels. Amjad Ali Khan op Sarod wordt begeleid door Pandit Fateh Singh Gangani op Pakwawai. Daarnaast Ustad Rashid Mustafa op tabla, Matista Baksi Tampura. Miyanki Malar kan worden uitgevoerd op elk moment van het regenseizoen of, nou, anders dan maar rond het middernachtelijk uur.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

We begonnen deze ochtendeditie met het Te Deum in D groot van Felix Mendelssohn. U hoorde een uitvoering door Christina Laki, sopraan, Bertolt Possemeyer, bariton, het Kammerkoor Stuttgart en het Württembergische Kammerorchester Heilbronn. Het geheel stond onder leiding van Frieder Bernius. Georg Philipp Telemann componeerde in 1734 zijn Scherzi Melodici. Dat waren 7 suites, genoemd naar de 7 dagen van de week en allemaal bestaand uit 7 korte delen. U hoort vandaag, heel toepasselijk, de woensdag, uitgevoerd door het ensemble Delirio.

Dat was de suite Mittwoch uit de 7 Scherzi Melodici van Georg Philipp Telemann. U hoorde het ensemble Delirio. We gaan verder met de 4e Franse suite van Johann Sebastian Bach. U hoort een opname uit 1991 met de grote Russische pianist Sviatoslav Richter.

U hoorde de suite nummer 4 in S groot, Bachwerke Verzeichnis 815 van Johann Sebastian Bach, een van zijn Französische suites. Pianist was Swiatoslav Richter. En van pianist Richter gaan we naar een componist met dezelfde achternaam. Niet Max Richter, maar František Xaver Richter, een 18e-eeuwse Moravische componist. Hij was een van de belangrijke vertegenwoordigers van de Mannheimer Schule, een voorloper van het Weens klassicisme van Haydn, Mozart en de jonge Beethoven. U hoort van Richter zijn symfonie opus 4 nummer 6 in G groot en Michi Geik leidt het Orfeo Barokorkester.

Dat was de symfonie opus 4, nummer 6 van Franz Xaver Richter. U hoorde een uitvoering door l'Orfeo Barokorchester onder leiding van Michi Geik. In de ochtendedities van deze week laten we u elke dag één of meer werken horen van een vrij onbekende Franse componist uit de romantische periode. En vandaag is dat Félicien César David. Hij leefde van 1810 tot 1876. Het bekendst werd hij met zijn symfonische ode Le Désert, waarin zijn liefde voor het Midden-Oosten tot uiting kwam. U hoort van David nu eerst het lied Le Ramier, de houtduif, en daarna zijn eerste pianotrio.

Johannes Theodor Wiemes was de solist in het Concert voor Hoorn en Orkest opus 28 in A-klein van Kurt Atterberg. Hij werd begeleid door de Radiophilharmonie Hannover des NDR onder leiding van Arie Rasilainen. Eerder in dit programma hoorde u de Russische pianist Sviatoslav Richter in een Franse suite van Johann Sebastian Bach. We besluiten deze ochtendeditie ook met Richter, maar dan in Introductie en Allegro Appassionato van Robert Schumann. Hij wordt begeleid door het English Chamber Orchestra onder leiding van Benjamin Britten.

Dat was tot besluit van deze ochtendeditie Introductie en Allegro Appassionato, opus 92 van Robert Schumann. U hoorde een uitvoering door pianist Sviatoslav Richte samen met het English Chamber Orchestra onder leiding van Benjamin Britten. Het was een live-opname uit 1965 tijdens het Oldenburg Festival. De afgelopen 3 uur werden samengesteld door Niklas Hoekstra en ook gepresenteerd. En alle muziek was afkomstig uit de collectie van Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Dit is de Concertzender met Sans Souci. Vandaag draaien we Mozart-muziek uit verschillende genres. We beginnen met toneelmuziek bij Der Schauspieldirektor. De muziek omvat een ouverture en 4 zangnummers. Onderwerp is het theater zelf. 4 zangers strijden met een impresario wie er de hoofdrol moet hebben. Omstandigheden waar Mozart vaak genoeg mee te maken kreeg. U hoort de ouverture en het trio Ich bin die erste Sängerin.

U hoorde fragmenten uit Der Schauspieldirektor van Mozart door het Concertgebouworkest onder leiding van Nicolaus Arnoncourt. De solisten vindt u op onze website. In hetzelfde jaar schreef Mozart ook zijn vierde hoornconcert. Net als de andere drie werd het geschreven door de voor de Weense hoornist Joseph Leutgeb. Ondanks de vele practical jokes die Mozart in zijn partituren op hem losliet, moet Leutgeb een van Mozarts favoriete solisten zijn geweest.

U hoorde het pianokwartet in G-klein van Mozart. Wie de uitvoerenden zijn, vindt u op onze website concertzender.nl. Dit was Sans Souci, samengesteld door Wouter Steenbeek.

Dit is Madgepoint, aflevering 190. Mijn naam is Jeffrey Madge. Vandaag een programma voor liefhebbers van nieuw, onbekend repertoire uit de 19e en vroeg 20e eeuw. Een programma met een belangrijk pianowerk van de Tsjechische componist Vítězslav Novák, gespeeld door de zeer getalenteerde jonge Nederlandse pianist Tobias Bosboom. Ik vind het belangrijk dat jonge muzici een breder repertoire beheersen van alle periodes van pre-barok tot vandaag, natuurlijk naast het standaard repertoire. Novák's compositie Pan duurt 56 minuten en is een compositie in 5 delen en kleurrijk op CD gezet. Terecht heeft Tobias Bosboom ook mooie recensies van de internationale pers gekregen. Dus belangrijk om dit werk in zijn geheel te laten horen. Tobias studeerde in Amsterdam met Jan Wijn en is een veelzijdig muzikus met CD-opnames en recitals met verschillende thema's. Vítězslav Novák leefde van 1870 tot 1949. Hij schreef Pan zijn Opus 43 in 1910. 2 jaar later maakte hij een versie voor orkest. Pan is een toongedicht in 5 delen met de titels Prologue, Mountains, Sea, Forest en Woman.

Dat was van Richard Strauss het symfonisch gedicht Don Quixote, uitgevoerd door Pierre Fournier en het Concertgebouworkest onder leiding van George Sell. Tot zover In de Schijnwerper, dit keer gewijd aan cellist Pierre Fournier. Hopelijk smaken de gekozen muziekopnamen naar meer. Samenstelling van dit programma, Emmanuel Overbeke.

Goedemiddag dames en heren, het is 1 uur geweest. Tijd voor geen dag zonder Bach op de concertzender. We hebben weer een prachtige cantate voor u. De cantate BWV 55. Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. Het is de tijd dat de cantate teksten van Bach het woordje ich veel vaker laten horen dan het woordje God. Ik heb het allemaal uitgezocht. De romantiek komt eraan. Het ich komt op de voorgrond. En is ook te horen in de muziek waar dat ich veel ruimte krijgt. En in deze cantate komt tweemaal een erbarmen liedje voor. Niet dat van de Matthäus Passion, maar wat past in deze cantate. Dus Bach haalt alles uit de kast. En dat doet hij goed en het wordt heel mooi uitgevoerd door Gert Turk, de tenor. Want het is eigenlijk een tenorcantate en het Bach-collegium Japan, alleen van Masaaki Suzuki.

U hoorde kantate 55, Ich armer Mensch, ich Sündenknecht. En wij gaan door met het klavierconcert in F klein, hier op Klaverzemmel, weer gespeeld door onze Mihan Sahani en de Britten Symphonia.

U hoorde BWV 1056, het klavierconcert in F klein, uitgevoerd door Mehan Esfahani en de Britten Sinfonia. En dan gaan wij nu door met ook weer een bewerking van een cello suite in dit geval. De zesde suite in D groot, die heel erg virtuose, gearrangeerd voor traverso, dwarsfluit. Uitgevoerd door Lorenzo Brondetta.

En zo klonk dat stuk van Astor Piazzolla, Michelangelo. En tot slot, ze begonnen vierhandig en ze eindigen hier vierhandig met een stuk van Ignacio Cervantes. En dat heet The Puppets. Luistert u ten slotte dus nog een keertje naar Luna Pantoja en Ivan Petrenko.

Een prachtig slot hier van Luna en Ivan met Cervantes de Puppets. Met eigen slagwerk, zal ik maar eventjes zeggen. En tot zover het optreden van deze twee studenten. Aanstaande zondagmiddag, dan op de 6e september, dan organiseert La Sfera Armoniosa in Alkmaar voor de 5e keer de Hofjesconcerten. Het zijn korte, toegankelijke concerten in prachtige hofjes, in een café en in de kapelkerk van Alkmaar. En artistiek leider Mike Ventros van La Sfera Armoniosa heeft internationale muzikale vrienden uitgenodigd om muziek uit vervlogen tijden en exotische oorden uit te voeren. Het begint om 14:30 en duurt tot 18:30. En u wandelt door de binnenstad van Alkmaar van het ene naar het andere hofje en naar de verschillende optredens toe. En om 17:30 is er een slotconcert in de kapelkerk. De kaartverkoop die gaat hard, dus u moet haast maken als u erbij wilt zijn. Klassiekemuziek.nl en dan scrolt u naar de Alkmaarse hofjesconcerten. Hier is nog een keertje La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventros.

applaus voor La Sfera Armoniosa onder leiding van Mike Ventos, die het vivace speelde uit het Concerto Armonico van Unico Wilhelm von Wassenaar. Het is tijd voor het museum, want ook daar gaan we dit komend seizoen mee door. U wijzen op mooie exposities, leuke musea. In het Noord-Brabant Museum in Den Bosch is de expositie 15 Mysteriën van de Rozenkrans te zien. Oog in oog met Rubens, Jordaens en Van Dijk is de ondertitel. De werken van deze beroemde schilders hangen allemaal op ooghoogte. Ze komen uit de Sint-Pauluskerk in Antwerpen, waar ze op 4 meter hoogte hangen. En deze 17e eeuwse schilderijen verbeelden ze de 15 mysteries van de Rozenkrans. Belangrijke momenten uit het leven van Jezus en Maria. En samen vertellen ze een verhaal over vreugde, verdriet en hoop. Dat niet alleen, ook schilders van nu laten hun werk zien. En hun werk gaat, net als de 15 mysteriën, over herinneringen, rituelen, verlies, verbondenheid en wat mensen aan elkaar doorgeven. Heinrich Ignaz Franz von Bieber die schreef de Rozenkrans-sonates. Een cyclus van 15 vioolsonates die elk een geheim van de rozenkrans uitbeelden. De viool wordt hierbij steeds anders gestemd voor een unieke klankkleur. Daaruit het aria Allegro uit de aankondiging.

En u luisterde naar een deel uit Heinrich von Biebers Rozenkrans of Mysteries Sonatas. Het was de aria allegro uit de Annunciatie. Uitvoerende was het de Finse violist Sirkka Liisa Kähkönen-Pilch met haar ensemble. En de expositie 15 Mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum is nog te zien tot en met 25 oktober. En u luistert naar Concertzender Actueel op deze eerste woensdag van de maand september in 2026, om eventjes volledig te zijn. Op 17 augustus overleed de Nederlandse basbariton Harry van der Kamp. Hij is 79 jaar geworden en van der Kamp die gold als een bevlogen ambassadeur en vernieuwer binnen de oude muziek. Met zijn warme, diepe basstem en tomeloze inzet liet hij een onuitwisbare indruk achter op het internationale en Nederlandse muzieklandschap. En zijn opname van het complete vocale oeuvre van Jan Pieterszoon Swelinck is een monumentale prestatie binnen de Nederlandse muziekgeschiedenis. Van Swelinck laten we Psalm 150 horen door het Gesualdo Consort. En dat consort stond onder leiding van Harry van der Kamp.

0: Psalm 150 van Jan Pieterszoon Swelinck door het Gesualdo Consort onder leiding van de op 17 augustus jongsleden overleden Harry van der Kamp.
1: U luistert naar Concertzender Actueel.
0: En we zijn blij dat we in dit programma ook dit keer weer kunnen rekenen op de columns van Aukelien van Hoytema.
2: Morgenavond gaat in het Chassé Theater in Breda een nieuwe Nederlandse opera in première. De opera is gebaseerd op het boek Kolya van Arthur Japin, die zelf het libretto schreef. De muziek is geschreven door Bob Zimmerman, twee klinkende namen uit het Nederlandse kunstleven. Voor Arthur Japin is dit zijn eerste echte opera-libretto. Componist Bob Zimmerman heeft zijn sporen op het gebied van het muziektheater ruimschoots verdiend. Hij is bovendien een van de meest gevraagde arrangeurs en filmcomponisten met een meer dan indrukwekkend oeuvre achter zijn naam. In het verhaal van Kolya komen we terecht in het Rusland van de broers Modest en Peter Tchaikovsky. Kolya is de jonge zoon van een rijke familie. Hij is doof geboren en zijn moeder kan niets en wil niets met de jongen beginnen. Er is een gouvernante, Sofia, die zich wel wat aantrekt van het kind. Modest Tchaikovsky is dichter en librettist en hij wordt aangesteld als leraar van Kolya en begeleidt de jongen in zijn leertocht door heel Europa. De band tussen Kolya, Sofia en Modest is sterk, maar er ontstaat een verwijdering tussen de drie hoofdpersonen. Aan het eind van het verhaal sterft de beroemde componist Peter Tchaikovsky. Heeft hij zelfmoord gepleegd in een wanhoop die te maken heeft met zijn homoseksualiteit, of is hij vergiftigd door een groep aanzienlijke medestudenten van vroeger in een complot? Librettist Japin en componist Bob Zimmerman kennen elkaar al wel 45 jaar, vertelt Bob Zimmerman. Japin is een echte dramaticus en vormgeven kan hij als de beste. En dat is essentieel voor een libretto. Nooit onnodige zinnen. Bij Japin danst de muziek direct van de taal af. Ik kan de muziek zo uit de tekst plukken, zegt Zimmerman. De samenwerking is dan ook een grote vreugde. En als men de verhalen mag geloven van de conflicten die tussen componist en librettist zo vaak de ronde doen, is deze samenwerking een verfrissende uitzondering. De voorstelling is aangekondigd als muziektheater, maar volgens Zimmerman voldoet die volledig aan de omschrijving van opera en zelfs een doorgecomponeerde. Dus geen gesproken woord. De handeling wordt gedragen door zang. Is het niet verleidelijk om in een opera die zo over Tchaikovsky gaat ook af en toe terug te vallen op diens muziek en te veel te citeren? Zimmerman heeft geen moeite gehad daarvoor niet te bezwijken. Hij heeft zijn eigen weg gevolgd in een stijl die gemiddeld dissonanten en consonanten bevat, naarmate de personages dat vragen. Een kleine uitzondering is een akkoord, kenmerkend voor het laatste deel van de Zesde Symfonie, die zo'n rol heeft gespeeld in het laatste deel van het leven van Tchaikovsky. Het is ook goed, zegt Zimmerman, dat zo'n stukje herkenbaarheid er is. En überhaupt een zogenaamde oorworm, dat is een kort herhalend muziekfragment dat onvrijwillig in je hoofd blijft hangen. Zo'n oorworm is belangrijk. Het maakt dat je de muziek onthoudt. De hoofdpersoon Kolya krijgt in het boek van Japin voor het eerst trillingen door die hij voelt bij pianomuziek. Bob Zimmerman heeft daar in zijn instrumentatie niet voor gekozen. Hij laat de trillingen op een andere manier tot Kolya komen. Een moeilijkheid was ook bij het schrijven van Kolya om het leren spreken van het doofstomme kind dat in het boek door middel van allerlei ingewikkelde en vaak wrede spraaklessen gebeurt in een doorgecomponeerde opera te integreren. De spraaklessen werden dus in het libretto zanglessen die op driekwart van de opera in het prachtig zingen voor een tenor uitgebouwd worden. Bob Zimmerman heeft vaak zijn eigen werk en arrangementen gedirigeerd, maar voor hem is na de voltooiing van de opera de kous af en geeft hij het graag over aan de uitvoerende dirigent en luistert hij heel bewust als publiek. Hij zegt: wat ik maak, draag ik uit. Daarna brengen de zangers en de muzici dat over en kan het publiek het ontvangen. Hij laat dat proces zijn gang gaan. Kolja, opera van Bob Siberman en Arthur Japin, is tot en met 23 september in Nederland te zien en wordt gezongen in het Nederlands. In de hoofdrollen Kolja, de jonge Nederlandse tenor Olivier Kemmler, Sofia, Kolja's gouvernante, Francis van Broekhuizen, Kolja's moeder, Aileen Caesar, Modest Tchaikovsky, Huub Klaassen, Peter Tchaikovsky, Peter Bording. De regie is in handen van Jeroen Lopez Cardozo en dirigent is Roel Vogel. Straks hoort u een gesprek met de laatste, maar eerst nog om in de stemming te komen. Het laatste deel van de zesde symfonie van Tchaikovsky, die zo'n belangrijk element vormde in het allerlaatste deel van diens leven.

En zo klonk de Pathetiek, de symfonie nummer 6 van Tchaïkovski. En u hoorde de column van Aukelien van Hoytema. In het oostelijk havengebied van Amsterdam, daar klinkt zondag jazz. Voor de 12e keer is daar het Huiskamerfestival in Amsterdam Jazz en de Walvis. Op 9 bijzondere locaties kun je naar intieme concerten, waar gevestigde namen en verrassende duo's spelen. Onder andere Multibeat, Mete Erker Trio, plus 1, Suzanne Veneman en Frans von Chaussy, en Casper Rietkerk en Ella Serina. En die concerten die beginnen op verschillende tijdstippen. 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur. Wellicht er eentje van die concerten uit, dus die van aanstaande zondag. Jan van Duikeren, trompet, samen met pianist Karel Boulet. En zij spelen zondag op Levantplein 15, allemaal in Amsterdam. Eigen composities en persoonlijke favorieten in een intieme duo-vorm. Hier is Jan van Duikeren met Come Wander With Me.

Jan van Duyckere speelde Come Wander With Me. Het seizoen voor nieuwe muziek begint in het Muziekgebouw Amsterdam volgende week donderdag 10 september. Uitvoerende zijn Het Muziek onder leiding van Ernest Martinez Izquierdo met solisten Joseph Puglia viool en Veneri Pojola trompet. En op het programma staat Hush van de Finse componist Kaija Sarjaho met de Finse jazztrompetist Veneri Pojola Herim als solist. Het stuk toont een persoonlijke en ontroerende reis richting stilte. En daarna volgt Riem, IJslands voor Rijp van Anna Thorvaldsdottir. En dat werk laat een klankwereld ontstaan waarin geluiden neerdwarrelen als ijskristallen, samenklonteren, uiteenvallen en uiteindelijk langzaam bevriezen in de wind. En ook op het programma staat Sarjaho's Graaltheater. Daarin ontvouwt zich een intens en meeslepend vioolconcert. Hier in Concertzender Actueel alvast een voorproefje. Van Hela Cross van Thorvaldsdottir, gezongen door het Choir of Clare College onder leiding van Graham Ross.

En zo luistert u naar Van Helaka Cross van Thorvald Dottier. U luistert naar Concertzender Actueel. En zo luistert u naar Van Helaka Cross van Thorvald Dottier. U luistert naar Concertzender Actueel.

Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertcenter.nl of in de app.

Dit is Ratatouille. Heeft u een suggestie voor muziek die u in dit programma wilt horen? Stuur die dan naar ratatouille@concertcenter.nl.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Niklas Hoekstra. Graag tot een volgende keer.

0: Prachtig, prachtig, prachtig. In deel 2 van deze uitzending. We hebben het over Miles Davis. 100 jaar geleden is hij geboren. En in, wanneer was hij overleden? 91, geloof ik. Ja, is hij in 91 overleden. En in die periode wat wij zijn geëindigd tot nu, en dan overspant dat vanaf 1956 tot 91, hebben we nog heel wat nieuws. En aangeschoven is nog steeds Jeroen de Valk, kenner van Miles Davis.
1: We hoorden net You're My Earthly Thing gespeeld door Miles. En dan zijn we beland bij zijn vermaarde quintet met een John Coltrane. Het is wel aardig te melden dat midden jaren 90 John Coltrane niet gedirigeerd werd door publiek en pers. En toen ze Miles Coltrane meenam naar Europa, begreep de pers er ook helemaal niks van. En Miles had ook weer in de gaten van dit is wel goed. En inderdaad, binnen enkele jaren speelden alle tenoren als Coltrane. Zal ik verder gaan? Met
0: ja, het ga door, ja, ga door, ga door.
1: We gaan dan uiteraard, wat niet mag ontbreken is L'ascenseur pour les chevaux, de lift naar het schavot. Een thriller van Louis Malle. En Miles die improviseerde daarvoor de achtergrondmuziek. En dat deed hij in een paar uurtjes op een nacht. Met wat mensen met wie hij daar in Europa aan het spelen was. En sindsdien hoort die toon van Miles helemaal bij thrillers, detectives.
0: Dus hij heeft eigenlijk ook alweer die trend gezet.
1: Ja.
0: Dat is ook wel mooi, hè? Die heel saillant eigenlijk.
1: Geheimzinnige trompet en zo. En je ziet dan het asfalt en het is schemerig en het is nat. Onbehaaglijk. En ik heb uit die soundtrack van die film twee niet eerder gebruikte stukken uitgekozen. Le Petit Bal, take 1 en take 2.

0: Miles Davis was niet alleen een trompetist, hij was ook een visionair bandleider die ruimte gaf aan jongere talenten zoals John Coltrane, Herbie Hancock en Wayne Shorter. En zo generaties muzikanten heeft gevormd. En zijn genialiteit lag in het nooit stil blijven staan. Hij duwde de muziek als het ware steeds verder vooruit. En dat betekent dus dat wij naar nummer 13 gaan. En het is So What met natuurlijk John Coltrane. En dat is een opname uit 1960. Amsterdam Concertgebouw.
1: En Norman Granz hoorden we dat aankondigen.
0: Ja, wat is er nou zo bijzonder aan die Norman Granz eigenlijk?
1: Ik wil ook iets zeggen over zo. Nou, Norman Granz was natuurlijk een man die de jazz naar de concertzalen bracht. Waar meer geld te verdienen was, meer prestige te behalen was. Maar net als George Wein, ook een concertorganisator, liet hij zwart en blank samen op optreden. Ook op plekken in het zuiden van de USA waar dat nat dan was. Mm-hmm. En ze hebben heel wat rechtszaken en politieinvallen moeten overwinnen om dat vol te houden.
0: Ja.
1: Maar ze hielden vol. Ja.
0: Het waren andersdenkenden. Dus, ja.
1: En over het stuk dat So What wat we gaan horen, mm-hmm. hoor je ook weer het idee less is more. Je had eerst de bebop met al die akkoordopeenvolgingen. Nu hoor je zo min mogelijk akkoorden. Je hoort twee kerktoonladders. Eerst D dorisch en dan S dorisch en dan weer D. Zo sober mogelijk. En nog aardig te merken is dat Coltrane deed nog net bij deze tour met Miles mee, maar was eigenlijk wel klaar. Dus je hoort hem een beetje tegen de grenzen aan botsen van wat kon in dit orkest. So What.
2: Well, the second half of our jazz concert tonight, as Mr. Van Reese told you, we feature the Miles Davis Quintet with Jimmy Cobbs on drums. The bassist is Paul Chambers. And the pianist is Wynton Kelly. Tenor saxophone, John Coltrane. And Miles Davis on trumpet.

0: We gaan naar 1963 festival in Monterey. En daar hoorden we George Coleman, Hancock, Carter, Williams. Ja, dat zijn toch wel hele jonge jongetjes. Zeker die Tony Williams.
1: Ze waren allemaal ontzettend jong toen ze bij Miles spelen. Ze zijn allemaal één voor één bekend geworden hierna. En het leuke is, ik heb het stuk Autumn Leaves, wat ze net als het vorige stuk So What helemaal compleet tot op bijna onherkenbaarheid binnen ze buiten keren. Een opname die nooit officieel op de plaat is uitgebracht. Maar ik heb hem heel veel steekpenningen betaald. En ik heb in een verlaten parkeergarage een koffertje met dollars meegenomen. En een wachtwoord
0: achter de bumper van een DAF waarschijnlijk.
1: Het was levensgevaarlijk. Maar toen had ik in ieder geval Autumn Leaves gespeeld in 1963 in het festival van Monterey.

Dat waren zojuist drie versies van de standaard Lush Live, de tweede compositie in deze Billy Strayhorn special. De afsluiting van de special kunt u nog luisteren naar drie uitvoeringen van Passion Flower, geschreven in 1941. Een compositie die overigens door Strayhorn op meerdere manieren gearrangeerd en georchestreerd werd. Als eerste de uitvoering uit 1965 van Strayhorn voor een kleine bezetting, dezelfde als die voor Raincheck eerder in dit programma. Als tweede volgt uit het jaar 2000 de uitvoering van het Nonet van tenorsaxofonist Joe Lovano. Deze track verscheen op de Blue Note CD 52nd Street Themes. Bekende muzici uit zijn Nonet zijn onder andere pianist John Hicks, trombonist Conrad Hurwick en baritonsaxofonist Gary Smullyan. Als laatste de vertolking van het quintet van tenorsaxofonist Oliver Nelson. Dit nummer is terug te vinden op de CD Meet Oliver Nelson uit 1959, destijds op LP uitgebracht voor New Jazz Records. Hier is Passion Flower van Billy Strayhorn.

Dit was bij de Concertzender Three of a Kind, samengesteld door Bert Broeren, vandaag dus over Billy Strayhorn. De volgende uitzending is zaterdag 10 juni. Informatie over de muziek van het afgelopen uur die vind je op onze website concertzender.nl.

Dit is de Concertzender en het programma De Vorige Eeuw. De aflevering van vandaag is gewijd aan twee componisten die de Pulitzer Prize mochten ontvangen. De Pulitzer Prize voor muziek is een van de 7 Pulitzerprijzen die jaarlijks in de Verenigde Staten worden toegekend in letteren, toneel en muziek. De krantenmagnaat Joseph Pulitzer liet sinds 1917 jaarlijks een beurs uitreiken voor literatuur en journalistiek. Vanaf 1943 kwam daar ook de Pulitzer Prize voor muziek bij. Ik citeer: voor een eminente muzikale compositie van significante dimensie door een Amerikaan die in de loop van het jaar haar eerste uitvoering in de Verenigde Staten heeft gehad. Einde citaat. In 1943 ging die prijs voor het eerst naar William Schumann. 5 jaar later, in 1948, werd de prijs toegewezen aan de 3e symfonie van de destijds 54-jarige Walter Piston. De Koussevitzky Music Foundation gaf opdracht voor het werk. En op 9 januari 1948 bleef het werk zijn première door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Serge Koussevitzky. Er zijn 4 delen: Andantino, Allegro, Adagio en nogmaals Allegro. Volgens sommige critici verwijst het 4e deel naar de vreugde over het einde van de Tweede Wereldoorlog. De 3e symfonie van Walter Piston is nu te horen in een uitvoering door het Harvard Radcliffe Orchestra met als dirigent James Yannatos.

De derde symfonie van Walter Piston, bekroond met een Pulitzer Prize in 1948, hoorde u hier in een uitvoering van het Harvard Radcliffe Orchestra onder leiding van dirigent James Yannatos. Overigens ook de zevende symfonie van Piston kreeg een Pulitzer, wel in 1961. Karel Husa dan. Hij werd in Praag geboren, studeerde in Parijs bij onder meer Nadia Boulanger en Arthur Honegger. Later werd hij Amerikaans staatsburger. Tijdens zijn leven was Husa bekender als dirigent dan als componist. In 1968 componeerde hij zijn derde strijkkwartet, dat een jaar later werd onderscheiden met een Pulitzer Prize. Bij de partituur schreef Husa het volgende. In mijn vorige strijkkwartet hield ik mij niet zo bezig met nieuwe klankcombinaties zoals hier in het derde kwartet. Ook was de vorm van de bewegingen in de eerste twee vrij traditioneel. Deze nieuwe compositie zette verschillende instrumenten vrij in de schijnwerper. De altviool in het eerste deel, de cello in het tweede en de twee violen in het derde. Na Bartok, Berg en Webern is het niet makkelijk om nieuwe manieren van spelen op snaarinstrumenten voor te stellen. Maar ik heb het gevoel dat ik enkele ongebruikelijke paden voor boog en vinger heb kunnen vinden. Einde citaat. U hoort het derde strijkkwartet van Karel Husa in de uitvoering van het Fine Arts Quartet. Zij speelde ook de wereldpremière van dit vierdelige werk op 14 oktober 1968 in Chicago.

Het derde strijkkwartet van Karel Houssa werd gespeeld door het Fine Arts Quartet. Het werk werd in 1969 onderscheiden met een Pulitzer Prize, wat de componist de nodige internationale belangstelling opleverde. Daarover zei hij later dat het hem een geweldig gevoel gaf. Je hebt het vertrouwen dat wat je doet beloond wordt. Het geeft een enorme boost en houdt je in de stemming om meer te componeren. We besluiten deze aflevering van de vorige eeuw, voor zover de tijd toelaat, met de eerste van twee preludes voor fluit, klarinet en fagot, die Karel Houssa componeerde in 1966. We horen Otto Reiprich op fluit, Anna Palova op klarinet en Jan Hoedecek op fagot. Deze aflevering van de vorige eeuw op de Concertzender werd samengesteld door Guy Thijs.

Dit is de concertzender en het programma Bij de Tijd. The Life in Between is een reeks korte pianostukken geschreven voor Michael Kieran Harvey. In uiteenlopende stijlen en benaderingen eren verschillende componisten deze Australische pianist. Van de griezelige sfeer van Friedel als eerbetoon aan de Tibetaans-boeddhistische Milarepa tot de virtuositeit van Spears en van de lyriek van Selleck tot het contrapunt van McCallie. Deze uitzending is een monument van de diversiteit van de Australische muziek. De Australische pianist en componist Michael Kieran Harvey is een van de meest vooraanstaande vertolkers van hedendaagse pianomuziek van zijn generatie. Harvey nam vele cd's op met zijn eigen werken, zoals de hommage aan Frank Zappa, 48 Fugues voor Frank. En eerder hoorden we in Beide Tijd al zijn cd Threnody met zijn pleidooi voor virtuose Australische muziek. En recent nog verscheen het cyclische werk War Sonatas, waarin hij de alomtegenwoordigheid van oorlog en de opkomst van kunstmatige intelligentie betreurt. Het album komt een volgende keer aan bod in Beide Tijd. Nu gaat het dus om een ode aan Harvey door andere Australische componisten. Helder, maar niet te verklaren, Martin Friedel's laatste compositie The Life in Between streeft naar nieuwe vormen van expressie voor piano en pianist. Het werk, voltooid in februari 2022, arriveerde bij Harvey per e-mail. Als tegengif voor COVID heb ik 10 kleine stukjes, pianostukjes gecomponeerd. En in zekere zin zijn dit niet pianostukken, maar anti-pianostukken. De 10 stukken, genoteerd op 3 notenbalken, variëren in duur van ongeveer 1 minuut tot 3 minuten. De 3 notenbalken zijn niet zozeer choreografische lagen voor de 2 handen, maar eerder bronnen van evoluerende harmonieën die voorwaarts of zelfs achterwaarts bewegen of helemaal niet. Ondanks de beschrijving van de componist is er wel degelijk virtuositeit van de pianist vereist om het leven tussen die 3 notenbalken tot leven te wekken. U hoort Martin Friedel's The Life in Between, hier uitgevoerd door Michael Kieran Harvey op piano.

The Life in Between van Martin Friedel werd gespeeld door de Australische componist Michael Kieran Harvey, aan wie het werk ook was opgedragen. Eine kleine Nachtmuziek voor piano door Colin ontleent zijn titel aan het gelijknamige schilderij van de Amerikaanse surrealistische kunstenares Dorothea Tenning. Tenning op haar beurt was weer geïnspireerd door het beroemde werk van Wolfgang Amadeus Mozart. In vier met elkaar verbonden delen, gang, dualiteit, zonnebloem en deur, weerspiegelt Eine kleine Nachtmuziek het duistere mysterie van het schilderij met behulp van eenvoudige muzikale gebaren die zijn ontleend aan de traditie van de romantische en impressionistische pianomuziek. Ook dit werk werd gecomponeerd voor pianist Michael Kieran Harvey, die het nu ook uitvoert.

Kerner. Maar hij bleef het liefst dicht bij huis en ging eigenlijk nooit op tournee, zodat Murphy eigenlijk vooral een lokale beroemdheid bleef. Het komende half uur hoort u een aantal stukken van het album Monkey in the Zoo, dat Willie Murphy in 1997 maakte met zijn band The Angel-Headed Hipsters. Het album bevat vooral eigen werk, maar ook een tweetal covers, als eerbetoon aan Murphy's muzikale helden, Wilson Pickett en Jerry Lee Lewis.

Hallo en welkom bij aflevering 25 van Pudding aan Gisteren. We beginnen ditmaal in 1972. De groep Analogy bestond grotendeels uit Duitsers, maar opereerde vanuit Italië. Je kunt de band echter net zo min tot de krautrock als de rock progressivo Italiano rekenen. Ze klonk als Analogy, aangevoerd door zangeres Jutta Nienhaus. Luister naar Analogy met Dark Reflections van hun enige en naamloze album.

Na Analogy met Dark Reflections hoorde je de Amerikaanse groep Elder met het nummer Sight Unseen van hun recente album Through Zero. John Sermon is een Britse saxofonist die overwegend in Noorwegen woont en opereert. Zijn status als saxofonist in de Britse jazz is groot en gaat terug tot de jaren 60. Vanaf de late jaren 70 begon hij experimentele elektro-akoestische soloalbums uit te brengen op het ECM-label. Op het album Such Winters of Memory uit 1982 doet hij dit samen met de Noorse zangeres Karin Krook en de Zwitserse drummer Pierre Favre. We gaan luisteren naar het openingsnummer Saturday Night van Such Winters of Memory.

John Sermon met Saturday Night ging over in het nummer Circus van King Crimson. Afkomstig van de King Crimson favoriet Lizard uit 1970. Het album werd vorig jaar opnieuw op LP uitgebracht onder de titel Lizard Elemental Mixes. Ja, bruggetjes daarover naar de volgende track. We gaan luisteren naar de Britse band Circus. De groep bracht een naamloos album uit in 1969 bij Transatlantic Records en hield abrupt op met bestaan toen saxofonist en fluitist Mel Collins overstapte naar King Crimson en, inderdaad, meespeelde op het album Lizard. Hier is Circus featuring Mel Collins met Pleasure of a Lifetime.

Storzender.

Niemand minder dan Gerrit Vos opent de stoorzender van deze week. Van de Abundance-verzamelaar die 20 juli via Bandcamp verscheen en waar Gerrit met maar liefst 3 aliassen op te vinden is. En die wat mij betreft ook best wel een aanrader is. Ik ga niet eens proberen om uit te spreken hoe dit precies heet. Het is allemaal in het Chinees, letterlijk. Gelukkig bestaan er vertaalwebsites. De track die heet On the Eighth Day God Said, Forget It, I've Lost Interest. Goedenavond, mijn naam is Stefan Koopmanschap en tot aan 10 uur ben ik bij u met Stoorzender. En van een Nederlands product uit dit jaar gaan we naar een Amerikaans product van het jaar 2000. Brian Coffey maakte dat jaar onder de artiestennaam LSTTL het album Doggle. Dat hij uitbracht. Het album heet anders. Het album heet Rhythm Can Be Seen In. De track die ik ga draaien, die heet Doggle. Het album kwam uit via het inmiddels ter ziele gegaane mp3.com. Doggle dus.

Ik kan me niet meer precies herinneren waar ik deze verzamelaar kocht. Maar het zal vast op een machinevest of iets dergelijks geweest zijn. Maar liefst 3 platen met in totaal 15 tracks. Waaronder van Hecate Dark Angelo en Venetian Snares. Maar het was bij deze track dat ik direct stopte met wat ik deed om te luisteren. Wat een track. Van de artiest San Pedro, een artiestennaam waaronder, voor zover ik kon vinden, in ieder geval maar 2 tracks zijn uitgebracht. Allemaal op verzamelaars. En deze track, Crystal Gunkel, is met deze verzamelaar in 2001 uitgekomen. En later nog eens langsgekomen in 2003 op een andere verzamelaar. Dan van een op obscure artiest naar iemand die zijn sporen wel heeft verdiend, mag je wel zeggen. Stefan Alt is onder andere de grote man achter labels als Ansen en Hyman Records. Labels waarvan ik wel de garantie durf te geven dat er in dit programma regelmatig muziek van langs gaat komen. En ondanks de vele fantastische releases van zijn label, komt er van hemzelf niet heel vaak muzikaal werk uit. In 2018 wel. Toen kwam het album Invisible op, jawel, het eigen Ansen-label. Dit is Unhidden Content.

調和完全を保つために、内に生じたる不完全なものを吐き出し、見合うべき不条理なる